New York is een uur bij Montreal. Op een heisse zomer wil ik de Big Apple zu Fuß entdecken. Vom Central Park aber zu Lower Midtown. Unterstützt mit dem Song van de Manhattan Transfer Walking in New York.